0: Goedenavond. Wij zijn de Graaf Drakely.
1: Entschuldigung, wer is loopt bitte?
0: Graaf Drakely. Kennst du mij niet?
1: Nee, wat is dan?
0: Ah ja, ik zou de mogen vragen. Zijn eis richtig informiert, dat er bij eigen huisstikker drie vrouwen waren han.
1: Ja, voor wat?
0: Ah ja, daar weet ik niet voor wat man niet de moment is. Voor dat we niet ende maar zo hezen leen dat man ook bijkomt. Ik had bij allen drieën geloofd. En bij allen drieën had er gitter weer aan de venster. En ik sta aan een van iets. Voor mij is dat een neidigheid. Dat is een knastigheid. Dat is een misgunning. Waar nu is voor dat andere leid niet zullen han. Ik heb mijn ganz leven niet veel gehad. Aber dat bissie wo ich hat, da han ich immer gern, wenn immer so etwas, da han ich immer gern. Und dat man a Stecker drei Fraleit im Haus hat. Und dat man dann nicht einmal Mats ist für der wenig Ende so hieße Leben, dat lo auch öffentlich ein Zugang ist. Und dat sahn ich ehrlich, dann ist dat für mich nicht wie Hundsnickeligkeit. Guten Abend.